0: iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: President Trump overlegt met zijn kernkabinet en nationale veiligheidsteam over vervolgstappen tegen Venezuela. Dat melden bronnen aan CNN. Informateur Buma verwacht vandaag een document te presenteren met de gezamenlijke kabinetsplannen van D66 en CDA. Nazaten van tot slaafgemaakte en inheemse gemeenschappen accepteren de excuses van koning Willem-Alexander voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat gebeurde tijdens het staatsbezoek in Suriname. En dan het weer. Vannacht gaat het in het zuiden en westen licht regenen. De temperatuur ligt rond 5 graden. De zuidenwind aan zee en op het IJsselmeer is vrij krachtig en in het Waddengebied af en toe hard, windkracht 7. Morgen is het bewolkt met eerst af en toe lichte regen. In de zuidoostelijke helft van het land is er soms een beetje zon.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
4: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
5: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. De politie heeft een 7e verdachte aangehouden in verband met de onrust in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. De persoon zou via sociale media hebben opgeroepen tot geweld. De identiteit en woonplaats zijn niet bekendgemaakt. Eerder werden meerdere mensen gearresteerd. 2 voor een ernstige mishandeling, een 20-jarige Heemskerk voor bedreiging online en 3 voor wapenbezit. De laatstgenoemden zijn inmiddels weer op vrije voeten. In Warschau is een drone boven regeringsgebouwen en het Belvedere-paleis onschadelijk gemaakt. Dat meldt premier Tusk. Het incident volgt op recente Russische droneaanvallen, waarbij 15 drones op Pools grondgebied belanden. De NAVO versterkte erop de oostflank, gericht op het onderscheppen van drones. Naast Nederlandse F-35 straaljagers leveren sinds vandaag ook Britse straaljagers extra steun aan de operatie. Qbuzz zet tijdelijk 2 extra toezichthouders in rond station Emmen, na incidenten op de buslijnen 73 en 74 richting Ter Apel. Vakbonden CNV en FNV melden dat chauffeurs steeds vaker te maken krijgen met agressie, bedreigingen en zwartrijders. De toezichthouders ondersteunen de veiligheid van chauffeurs en reizigers door extra aanwezigheid en toegangscontrole. Daarnaast is sinds maandag het directe contact tussen BOA's en chauffeurs opnieuw ingesteld. En dan het weer. Vannacht blijft het wisselvallig en daalt de temperatuur naar 13 graden. De wind blijft vooral aan de kust krachtig tot stormachtig, met in het noorden zware windstoten. Overdag zijn er veel buien, vooral in het noorden en midden, en opnieuw staat er veel wind. De temperatuur komt uit op 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag.

0: stoppen met roken? Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
1: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
2: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een zevende verdachte aangehouden in verband met de onrust in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. In Warschau is een drone boven regeringsgebouwen en het Belvedere-paleis onschadelijk gemaakt. Dat meldt premier Tusk. Qbuzz zet tijdelijk twee extra toezichthouders in rond station Emmen na incidenten op de buslijnen 73 en 74 richting Ter Apel. En dan het weer. Vannacht blijft het wisselvallig en daalt de temperatuur naar 13 graden. De wind blijft vooral aan de kust krachtig tot stormachtig, met in het noorden zware windstoten. Overdag zijn er veel buien, vooral in het noorden en midden, en opnieuw staat er veel wind. De temperatuur komt uit op 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
10: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.

0: Kiss Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. De politie heeft een 7e verdachte aangehouden in verband met de onrust in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. De persoon zou via sociale media hebben opgeroepen tot geweld. De identiteit en woonplaats zijn niet bekendgemaakt. Eerder werden meerdere mensen gearresteerd. 2 voor een ernstige mishandeling, een 20-jarige Heemskerk voor bedreiging online en 3 voor wapenbezit. De laatstgenoemden zijn inmiddels weer op vrije voeten. In Warschau is een drone boven regeringsgebouwen en het Belvedere-paleis onschadelijk gemaakt. Dat meldt premier Tusk. Het incident volgt op recente Russische droneaanvallen, waarbij 15 drones op Pools grondgebied belanden. De NAVO versterkte erop de oostflank, gericht op het onderscheppen van drones. Naast Nederlandse F-35 straaljagers leveren sinds vandaag ook Britse straaljagers extra steun aan de operatie. Qbuzz zet tijdelijk 2 extra toezichthouders in rond station Emmen na incidenten op de buslijnen 73 en 74 richting Ter Apel. Vakbonden CNV en FNV melden dat chauffeurs steeds vaker te maken krijgen met agressie, bedreigingen en zwartrijders. De toezichthouders ondersteunen de veiligheid van chauffeurs en reizigers door extra aanwezigheid en toegangscontrole. Daarnaast is sinds maandag het directe contact tussen BOA's en chauffeurs opnieuw ingesteld. En dan het weer. Vannacht blijft het wisselvallig en daalt de temperatuur naar 13 graden. De wind blijft vooral aan de kust krachtig tot stormachtig, met in het noorden zware windstoten. Overdag zijn er veel buien, vooral in het noorden en midden, en opnieuw staat er veel wind. De temperatuur komt uit op 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care shop.
8: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd.

Hans de Knecht. Van maandag tot en met vrijdag. 'S Ochtends 11 uur. The Middle of the Roadshow. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een 7e verdachte aangehouden in verband met de onrust in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. In Warschau is een drone boven regeringsgebouwen en het Belvedere-paleis onschadelijk gemaakt. Dat meldt premier Tusk. Qbuzz zet tijdelijk 2 extra toezichthouders in rond station Emmen na incidenten op de buslijnen 73 en 74 richting Ter Apel. En dan het weer. Vannacht blijft het wisselvallig en daalt de temperatuur naar 13 graden. De wind blijft vooral aan de kust krachtig tot stormachtig, met in het noorden zware windstoten. Overdag zijn er veel buien, vooral in het noorden en midden, en opnieuw staat er veel wind. De temperatuur komt uit op 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
4: Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.
5: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Kinky's Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Op Heathrow Airport werd gisteren Terminal 4 deels ontruimd na een mogelijk incident met gevaarlijke stoffen. De brandweer onderzocht ter plekke zo'n 20 mensen. Reizigers werden tijdelijk opgeroepen de terminal te mijden. Later bevestigden hulpdiensten dat de situatie veilig was en de terminal heropende. Vluchten vertrokken volgens schema. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak van het incident. In het Gelderse Uddel is gisteravond een 19-jarige man uit Ermelo overleden bij een zwaar ongeluk op de N300.

0: groei en betreurt de ontstane onzekerheid voor gezinnen en au pairs. Dan nog het weer. Vanmorgen verdwijnt de mist snel en schijnt in het noorden en westen even de zon, terwijl in het zuidoosten de regen start en zich verder uitbreidt, met lokaal veel neerslag en kans op wateroverlast. Vanmiddag regent het op veel plaatsen, behalve in het zuidwesten, en klaart het later in het midden en zuiden op. Het wordt 16 à 17 graden, in het zuidwesten tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op Heathrow Airport werd gisteren Terminal 4 deels ontruimd na een mogelijk incident met gevaarlijke stoffen. In het Gelderse Uddel is gisteravond een 19-jarige man uit Ermelo overleden bij een zwaar ongeluk op de N302. En de IND heeft de vergunning van au-pairbureau Nina Care ingetrokken wegens 48 overtredingen en opgelegde boetes van 110.000 euro. Dan nog het weer. Vanmorgen verdwijnt de mist snel en schijnt in het noorden en westen even de zon, terwijl in het zuidoosten de regen start en zich verder uitbreidt. Met lokaal veel neerslag en kans op wateroverlast. Vanmiddag regent het op veel plaatsen, behalve in het zuidwesten, en klaart het later in het midden en zuiden op. Het wordt 16 à 17 graden, in het zuidwesten tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

Melvin Jacobs. Zaterdagavond 10 uur. Nieuw en disco mix sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De Amerikaanse Senaat heeft met 60-40 ingestemd met een wetsvoorstel dat de langdurige sluiting van de overheid moet beëindigen. Daarmee komt na 41 dagen een einde aan de politieke impasse. 8 democraten steunden het voorstel. De shutdown is pas echt voorbij als ook het Huis van Afgevaardigden instemt. Die stemming volgt later deze week, waarna de president het plan nog moet ondertekenen. 4 minderjarige tieners zijn veroordeeld voor hun rol bij de rellen in Scheveningen van mei afgelopen jaar. Ze kregen werkstraffen van 30 tot 50 uur. In totaal zijn nu 16 verdachten veroordeeld. Het gaat om jongeren van 14 tot 16 jaar uit Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Tijdens de rellen rond het Koerhaus werden politieagenten belaagd en met stoelen en stenen bekogeld, waarna in de omgeving veel schade ontstond. En een verpleegkundige uit Zwolle mag nooit meer in de zorg werken. Het Tuchtcollege legde hem dat op vanwege verslaving, diefstal van medicijnen en ernstige nalatigheid. Volgens het college bracht hij de gezondheid van patiënten in gevaar en is hij ongeschikt voor het vak. De man wordt uit het zorgregister verwijderd. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had hem eerder al verplicht om direct te stoppen met werken. En dan het weer. Vandaag begint op veel plaatsen met bewolking en hier en daar valt een licht buitje. In het westen en in Zuid-Limburg komt de zon er af en toe bij. Later in de ochtend neemt in de kustprovincies de bewolking toe en het wordt zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en jurist

0: onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft met 60 tegen 40 ingestemd met het wetsvoorstel dat de langdurige sluiting van de overheid moet beëindigen. 4 minderjarige tieners zijn veroordeeld voor hun rol bij de rellen in Scheveningen bij het Koerhaus. Een verpleegkundige uit Zwolle mag nooit meer in de zorg werken. Volgens college bracht hij de gezondheid van patiënten in gevaar. En dan het weer. Vandaag begint op veel plaatsen met bewolking en hier en daar valt een licht buitje. In het westen en in Zuid-Limburg komt de zon er af en toe bij. Later in de ochtend neemt in de kustprovincies de bewolking toe en het wordt zo'n 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. Sint Maarten vraagt Nederland om tijdelijke militaire bijstand. Premier Messalina heeft premier Dick Schoof om hulp gevraagd vanwege een sterke toename van de georganiseerde misdaad op het eiland. Volgens Messalina moet extra militaire aanwezigheid de inwoners geruststellen en dat alles wordt gedaan om de nationale en openbare veiligheid te waarborgen. De afgelopen tijd vonden meerdere geweldsincidenten plaats. Zo werd zaterdagavond een juwelier met grof geweld overvallen door 4 gemaskerde mannen. En dat was midden in een druk uitgaansgebied. De rechtbank in Arnhem buigt zich vandaag opnieuw over de vraag of de provincie Gelderland de zogeheten probleemwolf mag afschieten. Het gaat om de wolf die op de Hoge Veluwe een hardloopster bijt. Jagers hadden tot 1 januari de tijd om de wolf af te schieten. Maar dat bleek lastiger dan verwacht en daarom is de toestemming met een half jaar verlengd. 2 dierenorganisaties, de Faunabescherming en Animal Rights, hebben bezwaar tegen de verlenging. En Oekraïne wil de Verenigde Staten vandaag een aangepast vredesplan voorleggen. Dat zegt president Zelensky. De Amerikanen hebben hun eerdere voorstel gisteren al bijgesteld in overleg met Europese bondgenoten. Volgens Zelensky stuurt Amerika nadrukkelijk aan op een compromis, maar daar kan Oekraïne niet mee instemmen, zelfs niet als ze dat zouden willen. De president benadrukt dat zijn land dringend financiële steun nodig heeft om de strijd vol te kunnen houden. Het weer nog. Op veel plaatsen is het bewolkt en vooral in het noorden blijft het vandaag regenen. In het binnenland is het zo goed als droog en kan de zon er nog even bij komen. De temperatuur komt uit rond de 13 of 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Sint Maarten vraagt Nederland om tijdelijke militaire bijstand. Premier Messalina heeft premier Dick Schoof om hulp gevraagd vanwege een sterke toename van de georganiseerde misdaad op het eiland. De rechtbank in Arnhem buigt zich vandaag opnieuw over de vraag of de provincie Gelderland de zogeheten probleemwolf mag afschieten. En Oekraïne wil de Verenigde Staten vandaag een aangepast vredesplan voorleggen. Het weer nog. Op veel plaatsen is het bewolkt en vooral in het noorden blijft het vandaag regenen. In het binnenland is het zo goed als droog en kan de zon er nog even bij komen. De temperatuur komt uit rond de 13 of 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
12: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.

lekkerste muziekmix. Radio Experience. Ook al vallen de blaadjes van de bomen, Radio Experience is er ook tijdens de herfst.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. Bij een metaalverwerkingsbedrijf aan de Rumsterweg in het Utrechtse Bunnik woedt een grote brand. Het pand staat volledig in lichte laaien, meldt de veiligheidsregio. Het bedrijf maakt deel uit van 4 geschakelde panden. Het naastgelegen pand staat inmiddels vol rook. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op 3 boten. Daarbij zijn 8 mensen om het leven gekomen. Volgens Amerikaanse commando's ging het om vaartuigen die zich in de Stille Oceaan langs bekende drugsroutes verplaatsten en vermoedelijk betrokken waren bij drugsmokkel. In totaal zijn bij Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten intussen meer dan 90 mensen omgekomen. En de president van Amerika, Donald Trump, spant 2 rechtszaken aan tegen de BBC. Hij eist in totaal 10 miljard dollar schadevergoeding van de Britse omroep. Volgens Trump zijn er in een documentaire fragmenten zo geknipt dat het lijkt alsof hij oproept tot geweld. De BBC heeft daarvoor eerder excuses aangeboden en erkent dat er sprake was van een inschattingsfout. Het weer nog. Vanochtend komt op veel plekken de zon tevoorschijn. Vanmiddag komt er meer bewolking en later op de dag is een lokale bui mogelijk. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is opnieuw zacht voor deze tijd van het jaar, met temperaturen die uitkomen tussen 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Vier kerst met handforhem.nl. Voor stijlvolle overhemden tijdens de kerstborrel of het kerstdiner. En dé plek voor originele cadeaus voor de man die alles al heeft. Ga snel naar www.handforhem.nl.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar 25 euro. Ga naar cnv.nl/invloed.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een metaalverwerkingsbedrijf aan de Rumsterweg in het Utrechtse Bunnik woedt een grote brand. Het pand staat volledig in lichte laaien, meldt de veiligheidsregio. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op 3 boten. Daarbij zijn 8 mensen om het leven gekomen. En de president van Amerika, Donald Trump, spant 2 rechtszaken aan tegen de BBC. Het weer nog, vanochtend komt op veel plekken de zon tevoorschijn. Vanmiddag komt er meer bewolking en later op de dag is een lokale bui mogelijk. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is opnieuw zacht voor deze tijd van het jaar, met temperaturen die uitkomen tussen 10 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Vind je jezelf te dik, maar is een sportschool niet voor jou? Wat als ik je zeg dat je af kunt vallen alleen maar door te wandelen? Hoe oud je ook bent, ik help je je droomlichaam te krijgen zonder ook maar 1 voet in de sportschool te zetten. Ga naar zondersportschoolafvallen.nl en download gratis het volledige stappenplan. Vier kerst met handforhem.nl voor stijlvolle overhemden tijdens de kerstborrel of het kerstdiner. En dé plek voor originele cadeaus voor de man die alles al heeft. Ga snel naar www.hemdvoorhem.nl.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Dit is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Steeds minder Nederlanders geven actief aan wat er na hun dood met hun organen en weefsel moet gebeuren. Daardoor staan ze automatisch als donor geregistreerd. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 jaar maken minder vaak een keuze. 41% liet niets vastleggen tegenover 36% 2 jaar eerder. Onder 75-plussers geldt dat voor slechts 15%. Landelijk heeft een kwart van de bevolking geen keuze opgegeven. Op de vliegbasis Volkel wordt 2 weken lang geoefend met scenario's rond nucleaire dreiging tijdens NAVO-oefening Steadfast Noon. Meer dan 70 vliegtuigen en 2000 militairen uit 14 landen doen mee. Er worden geen echte kernwapens gebruikt, maar wel oefenbonden met hetzelfde gewicht en formaat. Ook vliegvelden in Denemarken, Engeland en België nemen deel aan deze grootschalige training. SpaceX heeft opnieuw een succesvolle testvlucht uitgevoerd met de raket Starship vanaf de basis in Texas. Tijdens deze 11e vlucht werden satellietsimulatoren ingezet en hitteschildtegels getest. De raket kwam veilig neer in de Indische Oceaan. Volgens NASA is dit een belangrijke stap richting toekomstige maanmissies. Bij een volgende test wil SpaceX een ander type raket gebruiken dat geschikt is voor langere ruimtereizen met Mars als einddoel. En dan het weer. Vandaag trekt een gebied met lichte motregen langzaam naar het zuiden. De zon laat zich nauwelijks zien. Al is in het midden en westen van het land wel wat zon en misschien wat opklaringen. De temperatuur komen uit op zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

van Breiden. Nou, we kennen Santa Esmeralda uiteraard van Don't Let Me Be Misunderstood. Maar even later brachten ze dit uit. The House of the Rising Sun. Dat waren zij, lieve vrienden. Juist, en dat waren nog.

of anders wel de nachttak gehoord. Dat het s'avonds, s'nachts donker is. En dan heb je ook nog die ellendige zomer-wintertijd. Of winter-zomertijd. Vraag me wel zelf en zeg ik wel zo. Als ik in de spiegel kijk tegen mezelf. Uiteraard. Ik wou dat het altijd zomertijd kon zijn. Ja! De knecht. Kom eens recht is recht. Het was Shark Attack uit de Gouden Vervlogen Jaren. Zomertijd! Uit de doos van Wim. Een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is het Albert. De onvergetelijke Albert West maakte in 2005...

0: het wel sterk op. Albert West en The Way to Amarillo.
1: Een fijne voor achter de keuken voor.
0: Hey joh, gooi mee, gaan we naar de haven. Er is vast ook wel iets van de vrachtwagen gevallen. Zijn we vroeger. Nee, die containers zijn in de haven, die zijn ook populair. Bij Jan en alle band, blijkbaar. Hè?
2: De perfecte muziekmix. Dit is Radio Experience.

0: still a lonely man. You know, it's funny.
1: Hey, weer typisch van zo'n plaatje met een gaatje waar je voor aan het strand moet liggen. Mijn collega Wim de G, inmiddels kennen we hem allemaal natuurlijk, die is even boven het kattennest in geklommen. En inderdaad, net zoals toen, zag hij de kust. Ja! Have you seen her? Hoe zag ze eruit? Skylights, ik krijg altijd een beetje kippenvel als ik die plaat draai. Heb jij het gevoel ook? Als je luistert, jij aan de andere kant van dat gezellige lijntje. Dat lijntje dat heet The Middle of the Road, joh. Af en toe een zeewientje zo.

deze uur, dit uur, erepodium. Een erepodium te krijgen. Ja, joh. Girls Talk. Dat is toch wel een lekker nummer. Alleen maar lekkere nummers, al zeg ik het zelf. Dit is wat een grote show. Meningen die zo regelmatig zijn ze een beetje verdeeld. Neem nu drie meiden, Patty, Maga en José.

0: Wellicht, of misschien, of heel misschien, heb je haar herkend. Chaka Khan. In dit geval samen met de Everest White Band in The Spirit of Love. Het was 1989. Volgens het boekje.
1: Ja, toch?
0: 1980. Nou, even terug naar de camping, de knecht. George Benson.

0: ooit in. Natuurlijk ook via de middengolf.
1: Ah, ja hoor.
0: Via lange palen en digitale kanalen. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Fijn dat je erbij bent. Kok Robin en Just Around the Corner uit 87. Gisteren was het. Ja, gisteren. Was het nog maar gisteren. Alles verandert. Maar de muziek van toen, die blijft. En dat is zo heerlijk. Er zijn herinneringen. Jij weet nog precies waar je was.

0: best veel nog gekleurd ogen.
1: Ja. Maar goed, totaal wat anders, vrienden. Zo meteen nog veel meer lekkers op je radio. Dus blijf
0: lekker op de zender.
1: En wij spreken elkaar morgen. Maak er nog een leuke voorzetting van.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De Universiteit Maastricht trekt een eerder bericht in waarin stond dat overgewicht de samenleving jaarlijks 79 miljard euro kost. Volgens de universiteit klopt dat bedrag niet met de onderliggende studie. De correctie volgt na onderzoek van Semla dat aantoonde dat het bedrag veel hoger ligt dan een internationaal onderzoek. Gezondheidseconomen, deels verbonden aan een fabrikant van afslankmiddelen, gebruikt het cijfer om het debat over obesitas te sturen. 70 Kamerleden nemen vandaag afscheid van de Tweede Kamer. Sommigen vertrekken vrijwillig, zoals SP'er Michiel van Nispen, na ruim 11 jaar. Anderen verdwijnen noodgedwongen, onder wie veel NSC'ers en kandidaten van partijen die verloren. GroenLinks-PvdA Geert Gabriëls valt met zijn 19e plek net buiten de boot. Harm Holman van de NSC noemt het verdwijnen van zijn fractie bedroevend, al vindt hij de kabinetsval achteraf wel begrijpelijk. Minder mensen verlaten de Randstad voor andere delen van het land. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. Vorig jaar verhuisden bijna 67.000 inwoners naar buiten de regio. 2000 minder dan een jaar eerder. Toch vertrekken nog altijd meer mensen dan er naartoe gaan. De bevolking in de Randstad groeit sneller dan elders, vooral door immigratie, een jongere bevolking en meer geboorten dan sterfgevallen. En dan het weer. Vandaag begint op veel plaatsen met bewolking en hier en daar valt een licht buitje. In het westen en in Zuid-Limburg komt de zon er af en toe bij. Later in de ochtend neemt in de kustprovincies de bewolking toe en het wordt zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
5: Hey jij daar, ben jij ook moe? Of wil je af van je gewrichtsklachten? Met Envolo's roodlichttherapie voel je je energiek en stralend. Probeer nu 90 dagen risicoloos. Niet goed? Geld terug. Krijg 15% korting met code RADIO15. Ga nu naar envolo.nl. Voel het verschil.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
10: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel...

bekendste die ze gemaakt hebben. Het nummer Informer Snow was dit. 1993 stonden ze in de hitlijsten genoteerd. Imagination, Musical Lights hoorde je ook nog. Mocht je vandaag in Brabant komen of in Limburg en je komt al wat dronken mensen tegen, niet getreurd. Het is namelijk de 11e van de 11e. Dat wil zeggen de start van het carnavalsseizoen. En ook vandaag wordt Prins Carnaval gekozen en zo. Dus als je denkt van wat zijn die mensen hier allemaal dronken, dat komt dus omdat het de 11e van de 11e is. Zeg, dit is muziek van de Eurythmics. Would I Lie to You?

hebben ze koffie, drie van die heerlijke nummers op rij. Ja, dit was de team from S-Express, S-Express. En blijven slapen van Snelle en Maan. Een man, die komen we straks ook nog tegen. Speciaal voor Astrid, niks is heilig. Zij vroeg dat liedje aan. En die Eurythmics hoorde je ook nog. Would I Lie to You? Radio.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Universiteit Maastricht trekt een eerder bericht in waarin stond dat overgewicht de samenleving jaarlijks 79 miljard euro kost. 70 Kamerleden nemen vandaag afscheid van de Tweede Kamer. Sommigen vrijwillig en anderen noodgedwongen. Minder mensen verlaten de Randstad voor andere delen van het land. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek van vandaag. En dan het weer. Vandaag begint op veel plaatsen met bewolking en hier en daar valt een licht buitje. In het westen en in Zuid-Limburg komt de zon er af en toe bij. Later in de ochtend neemt in de kustprovincies de bewolking toe en het wordt zo'n 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
3: Hey jij daar, ben jij ook moe? Of wil je af van je gewrichtsklachten? Met Envolo's roodlichttherapie voel je je energiek en stralend. Probeer nu 90 dagen risicoloos. Niet goed? Geld terug. Krijg 15% korting met code RADIO15. Ga nu naar envolo.nl. Voel het verschil.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care shop.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

weten dat dit een hele goede zangeres is, is het ook een prettige verschijning. Dat wel natuurlijk, hè. Maan was dit voor Astrid. Niks is heilig. Overigens nog muziek van Alpha Veil, Back in Japan. Goedemorgen, je meezinger aanvragen. Dat kan op 06-4000-3126. Geef hem gewoon even door. Straks nog even de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag 11 november. Die gaan we met je doornemen. En ook nog even wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo in het verleden? Ik vertel het je zo meteen.

Lize, wat gaat over de paparazzi? Je weet wel, die daar BN'ers gewoon in de tuin liggen met een grote telelens erop en zo. Het zal je maar gebeuren, zeg. Paparazzi hoorde je van Exhibit. Express hoorde je ook nog. Lazy. Zegt de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag, 11 november. Dat zijn Leonardo DiCaprio. Amerikaans acteur, geboren in 1974. Nederlands-Haags cabaretier Jacques Brel, 1963 geboren. En de nog steeds goed uitziende Demi Moore, Amerikaanse actrice, geboren in 1962. Muziek van Gwen Guthrie heb ik nu voor je. Ain't nothing going on but the rent.

Zangeres die bijna dagelijks op TikTok en Instagram te zien is met heel weinig kleding om het lijf. Ze heeft weinig om het lijf, zeg maar. Britney Spears. En of ze dat nou doet omdat ze dat lekker vindt en leuk vindt, of gewoon wat aandacht te trekken. Ik denk het laatste. Sometimes was overigens wel een grote hit van deze zangeres. Ain't nothing going on but the rent. En zo is maar net. De hypotheek en de huur die wordt er zo weer afgeschreven. Gwen Guthrie van een tijd geleden. Zometeen deel 2 van de show. Van de koffie richting de lunch. Heb je al over de lunch nagedacht? Wat gaan we eten? Laat het me weten op 06 4000 31 26. Hoe ziet jouw lunch eruit?

0: Vrij, dat besloot het Amsterdamse gerechtshof. Hij kreeg strafvermindering voor belastende verklaring tegen onder andere hoofdverdachte Ridouan Taghi. Eerdere verzoeken tot vrijlating door het Openbaar Ministerie en zijn advocaat werden afgewezen. Het Hof oordeelt nu dat B. onder voorwaarden kan worden vrijgelaten. De Israëlische krijgsmacht heeft voor het eerst alle inwoners van Gaza stad opgeroepen te evacueren naar Al-Mawazi in het zuiden. Premier Netanyahu waarschuwde voor een grootschalige aanval. Het leger zegt vastberaden te zijn Hamas te verslaan. Israël intensiveert bombardementen ter voorbereiding op een grondoperatie. Hoge gebouwen zijn verwoest en luchtaanvallen gingen vannacht door. En de Thaise oud-premier Shinawatra is door het Hoge Rechtshof veroordeeld tot een jaar cel. Zijn eerste ziekenhuisverblijf telde niet als detentie. Shinawatra, in 2023 veroordeeld tot 8 jaar, kwam eerder vrij na 6 maanden. De 76-jarige oud-leider leefde lang in ballingschap sinds de coup van 2006. Zijn dochter verloor onlangs haar premierschap wegens ethische schendingen. Dan nog het weer. Vanmorgen verdwijnt de mist snel en schijnt in het noorden en westen even de zon, terwijl in het zuidoosten de regen start en zich verder uitbreidt. Met lokaal veel neerslag en kans op wateroverlast. Vanmiddag regent het op veel plaatsen, behalve in het zuidwesten, en klaart het later in het midden en zuiden op. Het wordt 16 à 17 graden, in het zuidwesten tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk. U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken bij spuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care shop.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.

Fancy Bolero, was dit, Hold Me In Your Hand, staat er dan tussen haakjes bij, moeten we maar geloven. 11 uur geweest, goedemorgen, dit is René in de morgen tot aan de lunch, over die lunch gesproken. Gaan wij vandaag voor een boterhammetje gewoon, of gaan we voor een stokbroodje met tonijn en salade erop? Of ga je toch voor het gebakken eitje, het uitsmijpertje? Laat het

alle Diana's in de regio. IZK was dit, Oh Diana en Michael Jackson, Beat It. Zeg zometeen even wat historische feitjes. Wat gebeurde er op de datum van vandaag 9 september in het verleden? Vertel het je zometeen.

0: groetjes uit België.
1: Ja.
0: Chris en Koen. Louise. De Bee Gees hadden we ook nog staying alive. 1970 op 9 september. Feyenoord wint als eerste Nederlandse club de wereldbeker. 1987 Verdi E. Die ontvoert Gerrit-Jan Heijn. Hij vermoordt hem dezelfde dag in de bossen bij Renkum. Maar deed de familie geloven dat hij nog leefde. De ontvoering houdt Nederland tot 6 april 1988 in spanning. 1995, Ajax-voetballer Patrick Kluivert veroorzaakt een dodelijk ongeluk in de geleende onverzekerde sportauto, een BMW. 2003, Tiësto geeft als eerste Nederlandse DJ een volledig stadionconcert. Dat doet hij in het Gelredome in Arnhem. En ook Madonna, die komt in het Gelredome in Arnhem. Dat doet ze een jaartje later. Tijdens haar Ray Invention Tour treedt ze op in dat stadion in Arnhem in 2004. En Apple, die kondigt twee nieuwe versies aan van de iPhone. De iPhone 6 en de 6 Plus. We zitten geloof ik al op 16, geloof ik, met die iPhones. Hè? Ja, dat gaat zo hard. Zeg, we gaan straks pizza eten. Vandaar een stukje Italiaanse muziek. Lascia.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B., komt vrij. De Israëlische krijgsmacht heeft voor het eerst alle inwoners van Gaza-stad opgeroepen te evacueren naar Al-Mawasi in het zuiden. En de Thaise oud-premier Shinawatra is door het Hoge Rechtshof veroordeeld tot een jaar cel. Dan nog het weer. Vanmorgen verdwijnt de mist snel en schijnt in het noorden en westen even de zon, terwijl in het zuidoosten de regen start en zich verder uitbreidt. Met lokaal veel neerslag en kans op wateroverlast. Vanmiddag regent het op veel plaatsen, behalve in het zuidwesten, en klaart het later in het midden en zuiden op. Het wordt 16 à 17 graden, in het zuidwesten tot 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care shop.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.
8: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Gebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

band waar we toch weer trots op mogen zijn. Want het komt uit Nederland. De laatste tijd komt er steeds meer goede muziek uit Nederland. Ron Day was dit. Geloof dat ze uit Tilburg komen. Hard to say goodbye. Zometeen Roxette. Listen to your heart uit 1989 voor Bernadette. Nu de Traveling Wilburys. Handle with care.

snelle auto. De fast car, Tracy Chapman, was dit. Had nog de Fortunes, Freedom Come, Freedom Go. Daarvoor nog Frank Boeijen, Kronenburg Park. Zegt de koffie is op, we gaan richting de lunch. Ik wens je een smakelijk eten. Morgen is er trouwens een nieuwe aflevering van René in de Morgen op de woensdag. Laat het ons weten als je een leuk liedje wilt horen of je wilt wat bekendmaken. Stuur ons gerust even een WhatsApp 06 4000 31 26. Ik wens je een mooie dag. En dit is nog even Eminem.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De zaak tegen de 22-jarige man die wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa en de gewelddadige verkrachting van een andere vrouw is vanochtend onder grote belangstelling begonnen in de rechtbank in Amsterdam. De zaal en publieke tribunes zaten vol met pers en belangstellenden. Lisa werd in de nacht van 19 op 20 augustus gedood in Duivendrecht tijdens haar fietstocht van Amsterdam naar Apkoude. Chris Jude, de verdachte, wil niet reageren op verdenkingen tegen hem. In Haps ligt de rioolwaterzuivering stil door een stroomstoring. De installatie verwerkt water van inwoners van Land van Kuik en delen van Maashorst. Het waterschap vraagt inwoners van Land van Kuik en de dorpen Zeeland en Odiliapeel om zo weinig mogelijk water te gebruiken en het toilet beperkt door te spoelen. Afvalwater stroomt nu in sloten, beken en rivieren om overlast te voorkomen. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk en Nexus werkt aan een herstel. En de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, stapt op na een vertrouwensbreuk rond de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. Hoewel de gemeenteraad vorig jaar instemde met de opvang van 200 asielzoekers en statushouders, keerde diezelfde raad zich vorige week onverwacht tegen het plan na protesten. Ook het college liet het voornemen vallen. Van Merrienboer zegt dat hij daardoor geen vertrouwen meer voelt en trekt zijn conclusies. En dan het weer. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe zon. Vanuit het noorden en westen trekken buien landinwaarts, maar de meeste neerslag blijft in die regio's. In het zuidoosten wordt het rond 6 graden, aan de kust ongeveer 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl. Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333 Travel.nl en reis de wereld rond.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De zaak tegen de 22-jarige man die wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa is vanochtend onder grote belangstelling begonnen in Amsterdam. In Haps ligt de rioolwaterzuivering stil door een stroomstoring. Het waterschap vraagt inwoners om zo weinig mogelijk water te gebruiken. En de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, stapt op na een vertrouwensbreuk rond de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. En dan het weer. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe zon. Vanuit het noorden en westen trekken buien landinwaarts, maar de meeste neerslag blijft in die regio's. In het zuidoosten wordt het rond 6 graden, aan de kust ongeveer 8 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
9: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
10: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Nederland moet extra investeren in digitalisering om mee te komen met technologische ontwikkelingen. Zonder structurele inzet dreigt stagnatie in de dienstverlening en neemt de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen toe. De staatssecretaris waarschuwt dat uitval van kritieke systemen alles kan stilleggen. Hij vraagt het volgende kabinet om een vaste jaarlijkse investering. In het tweede kwartaal van 2026 volgt een uitgebreide raming en analyse. De ziekenhuizen van Maxima MC in Eindhoven en Veldhoven hebben vandaag alle afspraken geschrapt door een netwerkstoring. Het is niet helemaal duidelijk hoe die storing ontstond en wanneer herstel volgt. Behandeling en operaties vervallen. De spoedeisende hulp is dicht voor acute zorg. De zorg voor opgenomen patiënten loopt door en getroffen patiënten worden gebeld. Zij hoeven niet zelf te bellen. Voor spoedvragen zijn tijdelijke nummers beschikbaar. De provincie Limburg vraagt de informateur en de formerende partijen om meer aandacht voor de industrie en de toekomst van chemiecomplex Chemelot. Bedrijven op het terrein raken in problemen door hoge energiekosten en trage verduurzaming. De provincie meldt dat de situatie dringend is en dat landelijke actie nodig is. Limburgse gemeenten, werkgevers en Chemelot steunen die oproep. Het verzoek is aan betrokken partijen doorgestuurd voor snelle besluitvorming. En dan het weer. Vanmiddag bestaat uit afwisselend buien en opklaringen. Stapelwolken trekken over met plaatselijk regen en soms hagel of natte sneeuw. Tijdens zonnige momenten loopt de temperatuur op naar zo'n 6 tot 8 graden, terwijl het bij een bui afkoelt naar 3 tot 4 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
3: Fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
5: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
3: Kost weer een fortuin zeker?
5: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
6: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
7: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
9: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
10: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland moet extra investeren in digitalisering om mee te komen met technologische ontwikkelingen. De ziekenhuizen van Maxima MC in Eindhoven en Veldhoven hebben vandaag alle afspraken geschrapt door een netwerkstoring. De provincie Limburg vraagt de informateur en de formerende partijen om meer aandacht voor de industrie en de toekomst van Gemelot. En dan het weer. Vanmiddag bestaat uit afwisselend buien en opklaringen. Stapelwolken trekken over met plaatselijk regen en soms hagel of natte sneeuw. Tijdens zonnige momenten loopt de temperatuur op naar zo'n 6 tot 8 graden, terwijl het bij een bui afkoelt naar 3 tot 4 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
9: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. In het aanmeldcentrum in Ter Apel waren weer meer asielzoekers dan toegestaan. Afgelopen nacht waren het er 2075, het hoogste aantal sinds november vorig jaar, meldt het COA. In Ter Apel mogen maximaal 2000 asielzoekers slapen. Het COA liet 75 mensen meer toe en moet daarom weer een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Het totaalbedrag is inmiddels opgelopen tot 350.000 euro. De Telegraaf meldt dat demissionair minister Keizer nu asielzoekers uit het centrum wil zetten als nareizigers familie zijn met hun huurwoning. Bij landgoed Den Treek en Leusden is gisteravond bij een aanrijding een wolf gedood. Dat meldt de provincie aan het RTV Utrecht. De wolf is meegenomen voor onderzoek. Het gaat om een van de 3 wolvinnen op de Utrechtse Heuvelrug. Het mannetje met wie ze een roedel vormt staat bekend als de probleemwolf die onder meer een kind heeft gebeten. Voor deze wolf is een afschotvergunning afgegeven. Het is volgens RTV Utrecht de 4e keer dat een wolf uit de provincie is doodgereden. De Europese Commissie denkt dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones die gisteravond boven Denemarken vlogen, maar wacht nog met een officiële beschuldiging tot het onderzoek naar de schending van het Deense luchtruim is afgerond. De luchthavens van Kopenhagen en ook Oslo waren enkele uren gesloten nadat er 2 of 3 grote drones in de buurt waren waargenomen. De autoriteiten onderzoeken of er een verband bestaat tussen de 2 voorvallen. Tot slot het weer. Vanmiddag trekken nog enkele buien voorbij, maar vanuit het noorden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 16 tot 17 graden bij een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder 1 dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in 1 keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
5: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen weer meer asielzoekers dan toegestaan. Afgelopen nacht waren het er 2075. De Telegraaf meldt dat demissionair minister Keizer nu asielzoekers uit het centrum wil zetten als nareizigers familie met een huurwoning hebben. Bij landgoed Den Treek in Leusden is gisteravond bij een aanrijding een wolf gedood. Het gaat om een van de drie wolvinnen op de Utrechtse Heuvelrug. De Europese Commissie denkt dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones die gisteravond boven Denemarken vlogen, maar wacht nog met een officiële beschuldiging tot het onderzoek naar de schending van het Deense luchtruim is afgerond. Tot slot het weer. Vanmiddag trekken nog enkele buien voorbij, maar vanuit het noorden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 16 tot 17 graden bij een matige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je dat morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
2: Laat je haar stralen met Jean Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Minet, jouw haar verdient het.
3: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
4: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com. Ben jij dé specialist in jouw vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jouw bedrijf voor Kan ik het ook? Te zien bij SBS6. Onze presentator komt langs, draait een dag mee en laat zien hoe bijzonder jouw onderneming echt is. Zo laat je heel Nederland zien wat jouw vak zo bijzonder maakt en waar jouw bedrijf echt voor staat. Meld je aan via kanikhetook.tv.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de 21-jarige Higham A. Voor 3 verkrachtingen, 4 aanrandingen en ontucht met een meisje tussen 2021 en 2024. Op verschillende plaatsen in Amsterdam, zoals stations of supermarkten, sprak hij onbekende vrouwen aan, vroeg om hun contactgegevens en sprak met ze af in de bioscoop of een café. Daarna dwong hij hen tot seksuele handelingen. Vaak moesten ze ook geld naar hem overmaken. A ontkende de seksuele beschuldigingen. Wel gaf hij toe dat hij veel vrouwen geld afhandig heeft gemaakt. Op verdenking van betrokkenheid bij een sabotageactie van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022... is in een voorstad van Warschau een Oekraïense man gearresteerd. Hij is de 2e Oekraïner die in deze zaak is aangehouden. De Duitse justitie verdenkt een grotere Oekraïense groep ervan in september 2022 de gaspijpleidingen door middel van een explosie op de bodem van de Oostzee te hebben beschadigd. Door de explosies kon geen gas meer vervoerd worden tussen Rusland en Duitsland. En de Duitse politie heeft een Roemeen gearresteerd na de diefstal van een motor in Rotterdam, meldt de politie aan nu.nl. De man nam de motor mee tijdens een proefrit, maar kwam niet terug naar de verkoper in Rotterdam, die de politie waarschuwde. Onder de motor hing een GPS-tracker, dus de politie kon volgen waar de motor was. De Nederlandse politie kon hem niet voor de grens onderscheppen, daarom nam de Duitse politie de achtervolging over. En toen de dief tussen Duisburg en Düsseldorf moest tanken, kon de man worden gearresteerd. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in de noordelijke helft wisselvallig, met buien en veel bewolking. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. Er waait een zwakke noordenwind en het wordt gemiddeld 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
4: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.

vallen de blaadjes van de bomen. Radio Experience is er ook tijdens de herfst. 24 uur.

0: Experience staat aan. Ook in Bennekom. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de 21-jarige Higham A. Voor 3 verkrachtingen, 4 aanrandingen en ontucht met een meisje tussen 2021 en 2024. Op verdenking van betrokkenheid bij een sabotageactie van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022 is een Oekraïense man gearresteerd. Hij is de 2e Oekraïner die in deze zaak is aangehouden. En het Nederlandse vrachtschip Minerva-gracht, dat gisteren in de Golf van Aden werd geraakt door het explosief, staat nog steeds in brand. De 19 bemanningsleden zijn inmiddels van boord gehaald en zijn opgevangen op 2 schepen in de omgeving. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in de noordelijke helft wisselvallig met buien en veel bewolking. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. Er waait een zwakke noordenwind en het wordt gemiddeld 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Dat is de eis tegen Karim Achboun. Die wordt verdacht van het chanteren van Johnny de Mol. Achboun is de juridisch adviseur van Shima Kaas, de ex-verloofde van de Mol. Hij had namens Kaas een brief gestuurd aan de presentator en zijn ouders. Het OM noemde die brief een klassieke poging tot chantage en de woordkeuze daarin was bewust heel geniepig, zodat hij chantage zou kunnen ontkennen. De Mols advocaat Peter Plasman liet eerder al weten dat zijn cliënt geen schadevergoeding hoeft. Wel hoopt hij op een fikse voorwaardelijke veroordeling. Demissionair asielminister Mona Keijzer komt met een oplossing voor het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel, maar ook andere opvangcentra. De maatregel richt zich op de ongeveer 2000 nareizigers met een verblijfsvergunning in AZC's die een familielid hebben met een sociale huurwoning. In het kader van de gezinshereniging wil de minister deze nareizigers uit de opvang zetten en doorsturen naar de gemeente waar een familielid een sociale huurwoning heeft. Daar kunnen ze dan bij intrekken of in samenspraak met de gemeente een nieuwe verblijfplaats vinden. In de rechtbank is de eerste straf geëist tegen een van de 14 verdachten bij de rellen rond het Haagse Malieveld afgelopen zaterdag. Het OM heeft een celstraf van 6 weken, waarvan 3 voorwaardelijk geëist, tegen de eerste van de 14, een 49-jarige man uit Amsterdam, voor geweld tegen de politie. Hij zou met een vlaggenstok op 2 politievoertuigen hebben geslagen. Tot slot het weer. Vanmiddag trekken nog enkele buien voorbij, maar vanuit het noorden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 16 tot 17 graden bij een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
5: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
6: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
7: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
0: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radioe.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot op het vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: zijn de headlines uit het nieuws. 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Dat is de eis tegen Karim Oudjboen, de juridisch adviseur van de ex-verloofde Shima Kaas van Johnny de Mol. Demissionair asielminister Keizer komt met een oplossing voor overvolle asielzoekerscentra. In het kader van gezinshereniging wil de minister nareizigers uit de opvang zetten en doorsturen naar de gemeente waar een familielid een sociale huurwoning heeft. En in de rechtbank in Den Haag is de eerste straf geëist tegen 14 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de rellen rond het Haagse Malieveld. Het OM eist een celstraf van 6 weken tegen een Amsterdammer voor geweld tegen de politie tijdens de demonstratie. Tot slot het weer. Vanmiddag trekken nog enkele buien voorbij, maar vanuit het noorden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 16 tot 17 graden bij een matige noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio, Radio Experience.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
7: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernissen dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernissen. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot op het vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. De Tweede Kamer heeft met moeite ingestemd met het wetsvoorstel van demissionair landbouwminister Wiersma dat de pasmelders zou moeten helpen. Deze boeren hebben buiten hun schuld geen natuurvergunning en moeten vrezen voor de toekomst van het bedrijf. Het was de bedoeling dat ze voor 1 maart dit jaar legaal zouden worden, maar dat is maar bij 8 van de ruim 3500 gelukt. Minister Wiersma heeft als oplossing voorgesteld opnieuw een termijn van 3 jaar in de wet vast te leggen. En daar is de Kamer dus nu mee akkoord. De politie heeft een 11-jarige jongen verhoord op verdenking van diefstal van een fatbike in Capelle aan de IJssel. 2 15-jarige jongens zitten nog vast. Een 4e verdachte werd op 21 september door de politie doodgeschoten. De 11-jarige jongen zit niet vast, want kinderen onder de 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De 2 jongens die eerder werden aangehouden zijn vorige week voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die oordeelde toen dat ze 14 dagen langer vast blijven zitten. Ze worden verdacht van diefstal met geweld in groepsverband. En prinses Amalia is vandaag begonnen aan de opleiding tot reservist bij de krijgsmacht aan het Defensity College. Ze is nu matroos 3e klasse bij de Koninklijke Marine en soldaat 3e klasse bij de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht. Amalia is het eerste vrouwelijke lid van het Koninklijk Huis dat in militaire dienst gaat. Ze begint met theoretische onderdelen, want behalve onder meer leren schieten, tijgeren en de vijand uitschakelen, komt er ook veel theorie bij kijken. Wapenkennis, leiderschap, kaartlezen en beveiligen. Tot slot het weer. Vanavond klaart het meer en meer op, later koelt het flink af. De temperatuur zakt in het noordoosten en oosten naar 2 tot 4 graden, met kans op lichte vorst aan de grond. In het midden en westen daalt de temperatuur naar 4 tot 7 graden en er kan mist ontstaan. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van demissionair landbouwminister Wiersma dat de pasmelders zou moeten helpen. Deze boeren hebben buiten hun schuld geen natuurvergunning en moeten vrezen voor de toekomst van het bedrijf. De politie heeft een 11-jarige jongen verhoord op verdenking van diefstal van een fatbike in Capelle aan den IJssel. Twee 15-jarige jongens zitten nog vast. Een vierde verdachte werd op 21 september door de politie doodgeschoten. En prinses Amalia is begonnen aan de opleiding tot reservist bij de krijgsmacht aan het Defensity College. Ze is nu matroos derde klasse bij de Koninklijke Marine en soldaat derde klasse bij de Koninklijke Land- en Luchtmacht. Tot slot het weer. Vanavond klaart het meer en meer op. Later koelt het flink af. De temperatuur zakt in het noordoosten en oosten naar 2 tot 4 graden, met kans op lichte vorst aan de grond. In het midden en westen daalt de temperatuur naar 4 tot 7 graden en er kan mist ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. De Tweede Kamer heeft met moeite ingestemd met het wetsvoorstel van demissionair landbouwminister Wiersma dat de pasmelders zou moeten helpen. Deze boeren hebben buiten hun schuld geen natuurvergunning en moeten vrezen voor de toekomst van het bedrijf. Het was de bedoeling dat ze voor 1 maart dit jaar legaal zouden worden, maar dat is maar bij 8 van de ruim 3500 gelukt. Minister Wiersma heeft als oplossing voorgesteld opnieuw een termijn van 3 jaar in de wet vast te leggen. En daar is de Kamer dus nu mee akkoord. De politie heeft een 11-jarige jongen verhoord op verdenking van diefstal van een fatbike in Capelle aan de IJssel. 2 15-jarige jongens zitten nog vast. Een 4e verdachte werd op 21 september door de politie doodgeschoten. De 11-jarige jongen zit niet vast, want kinderen onder de 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De 2 jongens die eerder werden aangehouden zijn vorige week voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die oordeelde toen dat ze 14 dagen langer vast blijven zitten. Ze worden verdacht van diefstal met geweld in groepsverband. En prinses Amalia is vandaag begonnen aan de opleiding tot reservist bij de krijgsmacht aan het Defensity College. Ze is nu matroos 3e klasse bij de Koninklijke Marine en soldaat 3e klasse bij de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht. Amalia is het eerste vrouwelijke lid van het Koninklijk Huis dat in militaire dienst gaat. Ze begint met theoretische onderdelen, want behalve onder meer leren schieten, tijgeren en de vijand uitschakelen, komt er ook veel theorie bij kijken. Wapenkennis, leiderschap, kaartlezen en beveiligen. Tot slot het weer. Vanavond klaart het meer en meer op. Later koelt het flink af. De temperatuur zakt in het noordoosten en oosten naar 2 tot 4 graden, met kans op lichte vorst aan de grond. In het midden en westen daalt de temperatuur naar 4 tot 7 graden en er kan mist ontstaan. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Grebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.

0: Nieuws. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van demissionair landbouwminister Wiersma dat de pasmelders zou moeten helpen. Deze boeren hebben buiten hun schuld geen natuurvergunning en moeten vrezen voor de toekomst van het bedrijf. De politie heeft een 11-jarige jongen verhoord op verdenking van diefstal van een fatbike in Capelle aan den IJssel. Twee 15-jarige jongens zitten nog vast. Een vierde verdachte werd op 21 september door de politie doodgeschoten. En prinses Amalia is begonnen aan de opleiding tot reservist bij de krijgsmacht aan het Defensity College. Ze is nu matroos derde klasse bij de Koninklijke Marine en soldaat derde klasse bij de Koninklijke Land- en Luchtmacht. Tot slot het weer. Vanavond klaart het meer en meer op, later koelt het flink af. De temperatuur zakt in het noordoosten en oosten naar 2 tot 4 graden, met kans op lichte vorst aan de grond. In het midden en westen daalt de temperatuur naar 4 tot 7 graden en er kan mist ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk. U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.

voeg Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Komende week worden delen van de Alpen getroffen door zwaar noodweer. In Zwitserland, Frankrijk en Italië worden vanaf woensdagavond hevige regen en onweersbuien verwacht. Het slechte weer start in de Franse Alpen en trekt daarna naar Italië en Zwitserland. Voor delen van Zwitserland geldt woensdag code oranje en donderdag code rood vanwege die extreme regenval. Vooral het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië krijgen volgens de verwachting de zwaarste overlast. In Amsterdam sluiten meerdere culturele instellingen zich aan bij een actie tegen geweld tegen vrouwen. Het initiatief komt van nachtburgemeester Freek Walla en het overleg Amsterdamse clubs. In de nacht van dinsdag op woensdag kleurt het uitgaansleven oranje na de dood van de 17-jarige Lisa vorige week. Gevels van clubs en kroegen lichten vanaf 10 uur op, met onder meer projecties van teksten. Ook musea en het Rijksmuseum Tunneltje doen mee. De vakbond FNV noemt de sluiting van de Axol-fabriek in Heerenveen dramatisch. Het fietsconcern achter Batavus, Colga en Baboe stopt alle productie in Nederland. Daardoor verliezen 160 medewerkers hun baan. Volgens FNV is de sluiting direct gevolg van de overname door een investeerdersconsortium onder leiding van KKR. Daarbij zou eerder zijn beloofd de productie in Nederland te behouden, maar die toezegging wordt volgens de bond niet nagekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn in het noorden en oosten nog wel enkele buien mogelijk. En daarna wordt het droog met 18 tot 25 graden. Langs de westkust trekt de wind wel aan. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: De online drogist helpt je verder met echt advies. Met nu de Samsung Galaxy Watch 8. Jouw persoonlijke gezondheidscoach om je pols. Analyseer je slaap, sportprestaties en mentale focus. De tech van Samsung met de zorg van ons. Nu met shoptegoed tot €150. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Regen, wind of vorst, uw gevel krijgt heel wat te verduren. Bij Ruitenheer Gevelonderhoud laten we uw gevel weer stralen. Met ervaren specialisten en slimme technieken. Wij zorgen dat uw gevel langdurig beschermd is tegen weer, verkeer, bouwwerkzaamheden en luchtvaart. Kies voor langdurige bescherming en een frisse uitstraling. Kijk op ruitenheer.nl.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus, nieuw bij Radio Experience, Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65, The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience.
3: Dit is Radio Experience. Headlines.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Komende week worden delen van de Alpen getroffen door zwaar noodweer. In Zwitserland, Frankrijk en Italië geldt dan code rood. In Amsterdam sluiten meerdere culturele instellingen zich aan bij een actie tegen geweld tegen vrouwen. De vakbond FNV noemt de sluiting van de Axelfabriek in Ereveen dramatisch. De productie van Batavus, Koga en Baboe stopt. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn in het noorden en oosten nog wel enkele buien mogelijk. En daarna wordt het droog met 18 tot 25 graden. Langs de westkust trekt de wind wel aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Radio, Radio Experience.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: De online drogist helpt je verder met echt advies. Met nu de Samsung Galaxy Watch 8. Jouw persoonlijke gezondheidscoach om je pols. Analyseer je slaap, sportprestaties en mentale focus. De tech van Samsung met de zorg van ons. Nu met shoptegoed tot €150. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Van Polonaise tot pure rock'n'roll. Zanger Wilbur Zitman zet ieder feest op zijn kop. Bekend van de viral hit Mag ik je voortuintje even schoffelen? Boek nu Wilbur Zitman en laat jouw feestje ook viral gaan. Check wilburzitman.com. Wilbur Zitman, voor als het echt feest moet worden.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet van Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.
12: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. Het demissionaire kabinet onderzoekt of pepperspray gelegaliseerd kan worden, zodat vrouwen zich beter kunnen verdedigen. Minister Van Wil van Justitie sprak daarover in de Tweede Kamer na de dood van de 17-jarige Lisa. Hij noemde het symptoombestrijding, maar begreep de wens om een verdedigingsmiddel te hebben. Critici wijzen op bredere oorzaken van geweld tegen vrouwen. GroenLinks PvdA drong aan op haast. We willen niet alleen de nacht terug, maar ook de dag. De Franse filmacteur Gérard Depardieu moet voor de rechter verschijnen wegens de vermeende verkrachting van de actrice Charlotte Arnold in 2018. Hij riskeert een celstraf van 20 jaar, meldt BFM-TV. Depardieu kreeg eerder al een voorwaardelijke celstraf wegens seksueel geweld tegen twee andere vrouwen. Charlotte Arnold spreekt van opluchting. 7 jaar van verschrikking eindigen in gerechtigheid. Depardieu ontkent dwang, maar blijft zwaar omstreden. Niet de waan van de dag, maar bijbelse waarden en richting geven perspectief. Dat is het thema van het verkiezingsprogramma van de SGP. Dat bevat veel traditionele punten, maar ook een aantal nieuwe. Zo wil de partij onder meer in iedere provincie een zogenaamd babyhuis, waar kwetsbare moeders met een kindje terecht kunnen, en een verbod op hormonen bij minderjarige transpersonen. Dan het weer nog. Vanavond trekt de bewolking over het land en vanuit het zuidwesten neemt de kans op een bui toe. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
2: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
5: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: cuando Franzos vamos a mo.
1: This is Radio Experience. Headlines.
2: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. Het demissionaire kabinet onderzoekt of pepperspray gelegaliseerd kan worden zodat vrouwen zich beter kunnen verdedigen. De Franse filmacteur Gérard Depardieu moet voor de rechter verschijnen wegens de vermeende verkrachting van de actrice Charlotte Arnold in 2018. Niet de waan van de dag, maar bijbelse waarden en richting geven perspectief. Dat is het thema van het verkiezingsprogramma van de SGP. Dan het weer nog. Vanavond trekt de bewolking over het land en vanuit het zuidwesten neemt de kans op een bui toe. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
4: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. Israël heeft dinsdag een aanval op Hamas-leiders uitgevoerd in Qatar. Premier Netanyahu eiste de verantwoordelijkheid op. Hamas meldt dat de top overleefde, al kwam een zoon van een leider om. Experts zien het vredesproces in de Gaza-oorlog verder ontsporen. Qatar stopt zijn bemiddelingsrol, terwijl de regio Israël harder veroordeelt. De hypotheekrenteaftrek speelt opnieuw een hoofdrol in de verkiezingscampagne. VVD-leider Yeşilgöz belooft dat haar partij niet instapt bij een kabinet dat de aftrek afschaft. PVV, NSC en FVD willen behoud, terwijl GroenLinks PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie pleiten voor geleidelijke afbouw. De discussie belooft een heet hangijzer te worden in formatiegesprekken. De ACM onderzoekt Snapchat vanwege de verkoop van vapes aan minderjarigen. Dit kan in strijd zijn met de Europese Digital Services Act. Stichting Rookpreventie Jeugd en de NVWA drongen eerder aan op actie. Als Snapchat onvoldoende beschermt tegen illegale verkoop, kunnen boetes of dwangsommen volgen. Dan het weer nog. Vanavond klaart het in het hele land op. Het wordt overal droog. De komende nacht hebben we regionaal nog te maken met een enkele mistbank. En het wordt 7 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
6: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. Israël heeft dinsdag een aanval op Hamas-leiders uitgevoerd in Qatar. Premier Netanyahu eiste de verantwoordelijkheid op. De hypotheekrenteaftrek speelt opnieuw een hoofdrol in de verkiezingscampagne. VVD-leider Yeshilgis belooft dat haar partij niet instapt bij een kabinet dat de aftrek afschaft. De ACM onderzoekt Snapchat vanwege de verkoop van vapes aan minderjarigen. Dit kan in strijd zijn met de Europese Digital Services Act. Dan het weer nog. Vanavond klaart het in het hele land op. Het wordt overal droog. De komende nacht hebben we regionaal nog te maken met een enkele mistbank. En het wordt 7 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Gebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Beleggen met zekerheid? Bij ProCapital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op procapital.nl.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: 10 uur.
1: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. In Zwijndrecht zijn 4 jongeren tussen de 16 en 18 jaar opgepakt vanwege een reeks gewelddadige incidenten, waaronder een steekpartij en een explosie. Burgemeester Heikoop wees 4 wijken aan als veiligheidsrisicogebied. Volgens een criminoloog verspreidt dit soort hybride straatgeweld zich via social media en escaleert het daardoor snel. Vergelijkbare problemen deden zich eerder voor in Beverwijk en Heemskerk. Nederland neemt in 2026 niet deel aan het Eurovisie Songfestival als Israël meedoet. Dat bevestigt omroep Avro Tros. Ook een wapenstilstand verandert dat besluit niet. De omroep verwijst naar het geweld in Gaza, slachtoffers onder journalisten en politieke inmenging door Israël. Ierland maakte eerder hetzelfde standpunt bekend. De EBU, dat is de European Broadcasting Union, beslist in november definitief over Israëls deelname. Het vredesplan van Trump en Netanyahu legt Hamas een zwaar dilemma op: ontwapenen of doorvechten. De Palestijnse autoriteit reageert voorzichtig positief mits er garanties komen. Arabische landen steunen het plan, Israël juicht. Hamas staat echter volledig met de rug tegen de muur, omdat het voorstel neerkomt op volledige overgave zonder harde zekerheden voor de toekomst. Dan het weer nog. Alle stapelwolken en lokale buien van vandaag die lossen geleidelijk op. Komende nacht is het helder en het wordt 2 tot 7 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. In Zwijndrecht zijn vier jongeren tussen de 16 en 18 jaar opgepakt vanwege een reeks gewelddadige incidenten, waaronder een steekpartij en een explosie. Nederland neemt in 2026 niet deel aan het Eurovisie Songfestival als Israël meedoet. Dat bevestigt Omroep Avro Tros. Het vredesplan van Trump en Netanyahu legt Hamas een zwaar dilemma op. Ontwapenen of doorvechten. Dan het weer nog. Alle stapelwolken en lokale buien van vandaag die lossen geleidelijk op. Komende nacht is het helder en het wordt 2 tot 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Goedemorgen, het is weer zondag dat sommige mensen aan het werk moeten. Maar heel veel mensen hebben rond deze tijd vakantie, waaronder de medewerkers van het programma Werkkracht. Dus we gaan vandaag geen werkkracht uitvoeren, want we gaan vakantie vieren. Dus u kunt de komende periode luisteren naar het programma Vakantiekracht. Net zo leuk, net zulke vrolijke, mooie, afwisselende muziek als het programma Werkkracht. Maar dan voor de vakantievierende mens. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ook u als werkende mens of als niet werkende mens of als gewoon mens kunt ook allemaal gewoon genieten van dit dagelijkse programma hier op Radio Experience. Wat op werkdagen wordt uitgezonden tussen 10 en 11 uur. Nou, geniet van het mooie juli weer. Geniet van alles wat het leven u brengt. Geniet van wat vakantie u brengt. En geniet als u moet werken. Ik weet, het is moeilijk, maar doe het toch maar. En geniet van dit plaatje.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. In Moskou vindt al uren overleg plaats tussen president Poetin en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Ze onderhandelen over een geactualiseerd 28-puntenplan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Al is eigenlijk onduidelijk wat er aan het plan is veranderd. Europese leiders reageerden eerder met een eigen voorstel dat gunstiger uitpakt voor Oekraïne. Poetin uitte eerder vandaag harde kritiek op Europa en beschuldigde Europese landen ervan vrede te blokkeren en onacceptabele eisen te stellen. Een minderjarige jongen is dinsdag zwaar gewond geraakt in Wijk en Aalburg door een zelfgemaakte vuurwerkbom. Hij knutselde het ding met een groepje leeftijdsgenoten in elkaar. Bij het aansteken ontplofte de bom meteen naast hem met letsel aan ogen en been als gevolg. De jongen ging per ambulance en met spoed naar het ziekenhuis. De leeftijd van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Demissionair minister Vincent Karremans van de VVD van Economische Zaken gaat deze maand toch niet naar China voor overleg over Nexperia. De Chinese ministers hebben geen tijd door de Central Economic Work Conference. In goed overleg wordt een nieuwe datum geprikt en dan reist hij alsnog snel naar China als de situatie daarom vraagt. Zo meldde hij de Tweede Kamer. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. Komende nacht valt in het zuidoosten af en toe wat lichte motregen. Het is dan 4 graden in het noordoosten tot 7 graden aan de Zeeuwse kust. Morgen wordt het in grote delen van het land een droge dag. Het wordt dan zo'n 8 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Toe aan een nieuwe website of webshop? Dan wil je natuurlijk niet te veel betalen. Ga naar websiteoffertesvergelijken.nl en ontvang 3 offertes van ervaren webdesigners en marketeers. Snel, vrijblijvend en helemaal op maat. Zo kies je de specialist die het beste bij jouw project past. Websiteoffertesvergelijken.nl. Websiteoffertesvergelijken.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Het zijn de headlines uit het nieuws. In Moskou vindt al uren overleg plaats tussen president Poetin en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Ze onderhandelen over een geactualiseerd 28-puntenplan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Een minderjarige jongen is dinsdag zwaar gewond geraakt in wijk in Aalburg door een zelfgemaakte vuurwerkbom. En demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken gaat deze maand toch niet naar China voor overleg over Nexperia. De Chinese ministers hebben geen tijd voor hem. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. Komende nacht valt in het zuidoosten af en toe wat lichte motregen. Het is dan 4 graden in het noordoosten tot 7 graden aan de Zeeuwse kust. Morgen wordt het in grote delen van het land een droge dag. Het wordt dan zo'n 8 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
5: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl. Waarom kiezen voor gewone olijfolie als je de beste kunt hebben? Kies voor Jaque Los, voor een premium smaak en pure kwaliteit. Onze bekroonde biologische extra vierge olijfolie tilt jouw kookkunsten naar een hoger niveau. Profiteer nu van gratis verzending op biologische-olijfolie.nl. Kijk daar ook voor onze kerstpakketten met olijfhouten serveerplanken. www.biologische-olijfolie.nl.

0: bij de radio.
1: Dit is Radio Experience. Welkom, luisteraars, in Renkum.
0: Welkom bij de radio.
1: Dit is Radio Experience.

0: Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. Met de levering van een Airbus A320 aan de Saoedische luchtvaartmaatschappij Flynas is dit het meest geleverde toestel ter wereld. Airbus leverde sinds 1988 in totaal 12.226 A320 toestellen en haalt daarmee de Boeing 737 in, meldt persbureau Reuters. Het toestel dat vooral wordt ingezet bij korte afstandsvluchten geldt als een van de grootste successen van de Europese luchtvaartindustrie. Volgens Israëlische functionarissen is er vooruitgang in de onderhandeling over gijzelaars in Egypte, dat meldt de Times of Israel. Hamas waarschuwt dat Israël zich volledig moet terugtrekken uit de Gazastrook bij de vrijlating van de laatste gijzelaar. Morgen voegen VN-gezant Steve Witkoff, Jared Kushner en de Qatarese premier Al-Ani zich bij de gesprekken in Sharm el-Sheikh, waar Qatar ook bij betrokken is. Zanger en stemacteur Edward Rekers is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed, dat meldt zijn familie. De in Hengelo geboren artiest brak eind jaren 70 door als zanger van de symfonische rockband Kayak met het album Phantom of the Night en de hit Ruthless Queen. Daarnaast bracht Rekers ook meerdere solo-albums uit, waaronder in 2023 The Liberty Project. Daarnaast was hij ook werkzaam als regisseur en stemacteur voor onder andere Disney-films en Harry Potter-producties. Dan het weer nog. Morgen overheerst in het hele land de bewolking en vooral in het noordwesten is een klein spatje regen nog mogelijk. Het wordt 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. Met de levering van een Airbus A320 aan de Saoedische luchtvaartmaatschappij Flynas is dit het meest geleverde toestel ter wereld. Volgens Israëlische functionarissen is er vooruitgang in de onderhandeling over gijzelaars in Egypte, dat meldt de Times of Israel. Zanger en stemacteur Edward Rekers is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed, dat meldt zijn familie. Dan het weer nog. Morgen overheerst in het hele land de bewolking en vooral in het noordwesten is een klein spatje regen nog mogelijk. Het wordt 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
9: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
10: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedewerkers, medicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
11: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
13: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
14: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Bij een Israëlische luchtaanval op een dichtbevolkte Palestijnse wijk nabij de Libanese stad Sidon vielen volgens lokale media minstens 13 doden. Israël richtte zich op een trainingscentrum van Hamas, waar volgens hen belangrijke leden bijeen waren. Hamas ontkent dit en stelt dat het een aanval op een sportveld was, waarbij burgers, waaronder kinderen, slachtoffer werden. Een Belgische rechtbank heeft een 31-jarige man tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor het ernstig mishandelen van een man in een roze badpak. Dat gebeurde op een homo-ontmoetingsplaats in Lommel, nabij Eindhoven. De dader filmde het geweld en deed homofobe uitspraken tijdens die aanval. Ondanks zijn ontkenning stelde de rechtbank dat het hate crime was, gemotiveerd door misprijzen voor de seksuele geaardheid van het slachtoffer. De politie heeft 3 mannen aangehouden die ervan worden verdacht de auto te hebben geleverd voor de drievoudige liquidatie in Oosterhout. Dat vond plaats op 28 maart dit jaar. De auto was 4 dagen eerder gestolen in Zoetermeer en later teruggevonden in Teteringen. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Zoetermeer en 2 mannen van 18 en 24 jaar uit Amsterdam. Voor de liquidaties zitten sinds juni 3 Zweden vast. Het motief is nog onbekend. Dan nog het weer. Vannacht trekt vanuit het westen bewolking en regen over het land. In het oosten en zuiden kan een bui natte sneeuw brengen. De temperatuur blijft meestal boven nul, al kan het in het noordoosten even vriezen. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen. Woensdag volgen opnieuw winterse buien met kans op onweer of hagel en het wordt 6 tot 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Hou jij van koken en lekker eten? Dan kan goede olijfolie niet ontbreken. Ga voor de beste Italiaanse olijfolie met de zekerheid van topkwaliteit naar olicious.nl. Gezond, lekker en geselecteerd door een echte olijfolie-sommelier. Italiaanse olijfolie bestel je bij olicious.nl. O-L-I-C-I-O-U-S.nl.
4: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
5: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd. Zeker investeren? Ga naar capilex.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
9: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
10: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: Nieuws. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Israëlische luchtaanval op een dichtbevolkte Palestijnse wijk nabij de Libanese stad Sidon vielen volgens lokale media minstens 13 doden. Een Belgische rechtbank heeft een 31-jarige man tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor het ernstig mishandelen van een man in een roze badpak op een homo-ontmoetingsplaats in Lommel. En de politie heeft 3 mannen aangehouden die ervan worden verdacht de auto te hebben geleverd voor de drievoudige liquidatie in Oosterhout op 28 maart dit jaar. Het motief is nog onbekend. Dan nog het weer. Vannacht trekt vanuit het westen bewolking en regen over het land. In het oosten en zuiden kan een bui natte sneeuw brengen. De temperatuur blijft meestal boven nul, al kan het in het noordoosten even vriezen. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen. Woensdag volgen opnieuw winterse buien met kans op onweer of hagel en het wordt 6 tot 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
4: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
3: Kost weer een fortuin zeker?
4: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
5: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.

0: Europa lijkt zijn steun af te schalen, zegt onderzoeker Christophe Tribesch. Het blijft onduidelijk of dit effect heeft op het slagveld. Financiële steun aan Oekraïne bleef de afgelopen maanden stabiel. De politie moest dinsdagavond ingrijpen bij protesten tegen asielopvang in Houten en Uithoren. In Houten belaagden zo'n 100 tot 300 demonstranten de politie met vuurwerk, eieren en vlaggen. Eén persoon werd gearresteerd en de ME blokkeerde de toegang tot het gemeentehuis. In Uithoren protesteerden zo'n 100 mensen tegenover een commissievergadering met prins- en VOC-vlaggen tegenover tegendemonstranten. Het Amerikaanse leger heeft bij een aanval op een boot voor de kust van Venezuela 6 mensen gedood. President Trump zegt dat het ging om drugsmokkelaars gelieerd aan een bekend netwerk. De aanval vond plaats in internationale wateren. Volgens experts kunnen dergelijke acties illegaal zijn. Er vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Dan het weer nog. Morgen wordt het net als vandaag een grijze dag met hier en daar kans op een lichte regenbui en een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodem.